0: geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podiumharmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podiumharmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Tell me more. Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een

0: koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van IJmond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerhualpa kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: geest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen.
1: Tot zover het nieuws van IJmond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond 360.
1: Say what? Here we go.

0: Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.
1: Ja, zonder uitzicht. De deur is op slot.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners wordt afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk, een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. De vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft, een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking football, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

verliefd. Je hebt jezelf dwars door mijn ziel geklift. En het blijft vreemd, van vreemde tot een vriend. Van een vriend tot liefdeslied. Nu kijk je langs me heen alsof je mij niet ziet.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen en welkom bij de zaterdagochtendmix van vandaag. En vandaag is het 10 oktober 2026. Ja, heel goed. Het is nu heel even droog, maar er komen buien. Maar wij zitten droog en ik hoop u ook. En met een lekker bakje koffie en natuurlijk met de telefoon binnen handbereik. Want u kunt ook vandaag weer tussen 10 en 12 verzoekplaten indienen. Dat moet u doen via het nummer 085. En dan 2020-300. Dat is heel makkelijk te onthouden. 085 en dan 2020-300. Dan neem ik de telefoon op, want ik zit vandaag alleen. Dus mocht het iets langer zijn duren dan dat u gewend bent, dan klopt dat omdat ik even druk met iets anders bezig ben of een ander telefoontje moet aannemen. Heb geduld, ik neem altijd op. Vaste onderdelen vandaag, het rondje Hollands rond de klok van 10:30. Verder verwacht ik weer een pakketje. En dan hebben we ook nog het lied voor Leida. Leida is er vandaag helaas niet. Dat is heel jammer. En Theo ook niet, want Theo heeft een feestje vandaag. Die is 50 jaar getrouwd, dus die had wel wat anders aan zijn hoofd. En natuurlijk tussen 10 en 12 in de ochtend de beste muziek. Laten we daar maar snel mee beginnen.

Benders met Groovy Kind of Love. En dat allemaal in de ochtendmix van deze 10e oktober bij Eimond 360. En wat gaan we doen? Ja, we gaan verder met muziek. En dat doen we met Let's Forget What I Said. Ja, ik moest even kijken. Dit is Wally Tax.

0: said what I've said.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

Red Roses for a Blue Lady. Wat een romantisch liedje was dat toch toen. Eventjes iets anders. U kunt nog steeds bellen. Mensen doen dat gelukkig ook in grote getalen. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel de moeite waard. En dat betekent dat we dan verzoekplaten kunnen gaan draaien. Voordat we dat gaan doen, ik heb er weer een aan de telefoon. Ga ik even vragen wat hij wil horen. Eerst draaien we eventjes een nummer van de Blues Brothers. Dit is Rawhide. Rolling.

0: The Beat Boys, I Can Hear Music. We gaan met de volgende. Doen.
1: Dit zijn de verzoekplaten met Frank Koning.
0: Ja, en Erik heeft gebeld en Erik wilde graag een discoplaat horen. En ik zeg al uit de gouden oude doos, uit de discotijd, dat iedereen naar discotheken ging, naar de IT, en hier in de buurt natuurlijk, Turbo 2000. Komt weer terug. En dan dansten we op deze muziek. Erik, deze is speciaal voor jou. Hier zijn de Bee Gees, Staying Alive.

0: Staying Alive, speciaal voor Erik. Dit waren de Bee Gees.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
0: Het rondje Hollands met als thema vandaag het woordje wat. Want in de titel moet het wat dat in de titel... Nou ja, in ieder geval, er moet wat in de titel zitten. Dan weet je het wel wat ik bedoel. Ik heb drie Nederlandse bands opgezocht. En die alle drie een goed nummer hebben met wat in de titel. We eindigen straks met Wat Dom van de Drukwerk. We beginnen met Wat een Wat Zou Je Doen van Bluff uit Zeeland. En in het midden zit Wat een Vrouw van de Dijk. Nou, dat is ermee. Het rondje Hollands.
1: De Ochtendmix. Tijd voor een rondje Hollands.

0: De ochtendmix. Dit is een rondje Hollands.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken.

0: Het rondje Hollands met Bluff, met de dijk en met drukwerk vandaag.
1: Wat doe ik mezelf nog aan?
0: En dan is het weer tijd voor een verzoekplaat. En dat is dit keer voor Ans Zinnige. Die belde, die wilde een plaat horen voor de hele reutebeteut, zei ze zelfs. En ook voor haarzelf. Het moest een nummer worden van BZN. Waltzing Maria.

0: Ja, heel even in Griekenland. Met A Sunny Day in Greece van de T-Set. Zo is dat.
1: Dit zijn de verzoekplaten met Frank Koning.
0: Ja, ik heb er weer twee klaarstaan. Maar ik ga er maar eentje draaien, want die andere die red ik niet meer voor het nieuws. En die ene die komt, is aangevraagd door Rob van Gastel. Voor alle wandelaars, The Shoes. En hij wilde graag Peace. En dat was het ook alweer. Peace and Privacy. Peace and Privacy. Nou, senioren momentje noemen we dat maar eventjes. Peace and Privacy. Ik zei nou, ik weet niet of we die hebben, maar we hebben hem. Dus speciaal voor Rob en voor alle wandelaars. The Shoes met Peace and Privacy. En hij zei er nog bij, de zanger heet Theo van Es. Zit er toch nog een Theo in de uitzending?

De Beat staat nummer 1 in Nederland. Dat waren de Shoes. En de Beat staat nummer 1, voor het geval u het niet weet. Dat is natuurlijk Den Haag. Jawel. Ik heb nog één plaat voor je. Dat wordt Boat on the River van Styx. Tweede uur, straks van deze aflevering van de Ochtendmix, krijgen we een pakketje. En we hebben het One Hit Wonder. Het lied voor Leida, instrumentale muziek. Kortom, er is genoeg om voor te blijven luisteren. En u kunt natuurlijk nog altijd verzoekplaten aanvragen. Met nummer 085 2020 300. Dat is 085 2020 300. In de tijd dat de plaat draait en het nieuws, kan ik eventjes mijn keel smeren. Want dat is, dat is nodig, hoor ik zo. We gaan eruit met Styx. Boat on the River. Tot straks.

0: Schilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Schilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom terug bij deel 2 van de zaterdagochtendmix van 10 oktober. Het is 10-10. Morgen zien we, want volgende maand komt Sinterklaas alweer, naar Nederland. Dan moeten we de kerstboom alweer van zolder halen. Nou ja, dat duurt nog 2,5 maand, dus dat gaat wel een beetje erg. Maar goed, Sinterklaas is wel volgende maand al in het land. Kunnen we weer naar uitkijken. Verlanglijstje maken. Voor mijn verlanglijstje van nu staat dat u mij belt 2020-3000. Oftewel 085-2020-300. Kunt u verzoekplaten aanvragen. U kunt natuurlijk ook lekker achterover gaan liggen en of zitten en lekker luisteren naar de beste muziek tussen nu en 12 uur in de zaterdagochtendmix. Met het lied voor Leida, instrumentale muziek. Ik kom nog een pakketje, geloof ik. En niet te vergeten, One Hit Wonder. De artiest, groep, zanger, zangeres. Die maar één grote hit gehad heeft en waar we daarna nooit meer wat van hebben gehoord. Maar goed. Veel muziek dus in deze aflevering van de Ochtendmix. Laten we maar gauw beginnen.

0: Mooi hoor, dat was Give a Little Bit van Supertramp. En de opener van de opening van het tweede uur van deze aflevering van de Zaterdag Hotshot Mix zit er weer op. En we kunnen dus vrolijk verder met...
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Zo is dat. En niet één, maar twee verzoekplaten. Allereerst gaan we naar Ria Koelman. Haar dochter wordt morgen, mag ik het zeggen? Ja, ze zei tegen mij ook, 42, zei ze. Die wordt morgen 42, dus die is jarig morgen. Van harte gefeliciteerd, ook namens ons allemaal hier bij Eimond 360. En we draaien voor jou speciaal Cliff Richard met congratulations. Gefeliciteerd is dat, hè, in het Engels. En Hans Visser die belde, die wilde graag Nowhere Man van de Beatles horen. Nou, dat kan. Die komt van de LP Rubber Soul en die is vorige week helemaal opnieuw uitgebracht. In een prachtige nieuwe versie, dus we draaien we graag. Maar eerst Cliff Richard.

0: Dank voor het aanvragen van deze nummers. Congratulations van Cliff Richard voor de dochter van Ria Koelman, die morgen jarig is. En Hans Visser, bedankt voor het bellen. Nowhere Man van The Beatles. Hij wilde eigenlijk het nummer horen van de Mona Lisa Twins. Dat is een tweeling uit, ik geloof Oostenrijk, maar het kan ook Zwitserland zijn. Ik dacht Oostenrijk. Die jarenlang al in Engeland wonen en geloof 3 jaar lang de vaste houseband geweest zijn van de Cavern Club in Liverpool. En die met grote regelmaat platen en cd's uitbrengen en nummers online zetten. Check ze maar eens uit, de Mona Lisa Twins. Hartstikke leuk. Die versie kunnen we dus niet draaien, want hij zit niet in het bestand. Wat wel in het bestand zit, dat zijn, het is het volgende. The Part of the Union van de Strobes. En dat is meteen dan, ja, ik ga het eventjes laten zien, laten horen ook. Want anders dan is het niet, niet aardig. Dat is namelijk...
1: Beste luisteraars, bij de volgende toon is het tijd voor het lied voor Leda.
2: Het is weer tijd voor een verzoek.
0: Nee, het is niet tijd voor een verzoek. Dat komt zo weer. Eerst deze, het lied voor Leida, Part of the Union, dit zijn de Strobes.

0: Come up and see me, make me smile. Dat was Steve Harley samen met zijn bandje, de Cockney Rebel.
1: Sommige artiesten staan elk jaar wel een keer in de hitparade. Of soms zelfs vaker. Maar we hebben ook The One Hit Wonders.
0: Zo is dat. En dit keer gaan we het hebben over de Starland Vocal Band. Een Amerikaanse popgroep, gespeeld in de periode 1976-1980... Eén grote hit gehad, maar wel meteen een nummer 1 in Amerika. En dan weet je, dan ben je binnen. De groep kwam voort uit Fat City. Dat was een akoestisch duo uit Washington. Gevormd door het echtpaar Billy Danoff en Taffy Nivert. En ze schreven onder meer samen met John Denver Take Me Home Country Roads. Dus ook daar hebben ze aardig aan verdiend. In 1974 kwam zanger-pianist John Carroll zich bij hen vervoegen. En samen met zangeres Margot Chapman vormden ze dus de nieuwe groep Starland Vocal Band. Ze hadden maar één hit en dat was Afternoon Delight. En laten we die nu gaan draaien.
1: The One Hit Wonders.

Een oude country hit, omgetoverd tot een rock, rhythm and blues, blues nummer. Door Status Quo, dat was The Wild Side of Life. Toen waren ze nog een echtpaar. Ik heb het over Sonny en Cher. Sonny Bono is al een tijdje overleden. Cher leeft nog steeds. Maar deze herinneren we ons nog uit de jaren 60. Een nummer getiteld Little Man.

De instrumentale bijdrage van deze aflevering van de ochtendmixers van Springwater. Nummer getiteld I Will Return. Ja, die hebben we al gedraaid, die doen we niet. Blijf aan de gang, zeg. Morgen is zondag, gaan een hele hoop mensen weer naar de kerk. En Snoopy zei het al, it's all in the Bible.

My Mind's Eye van de formatie The Small Faces uit de jaren 60. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Ochtendmix. Straks na het nieuws van 12 uur Broodje Hans tot 2 uur. Ze zitten al klaar, de mannen. En ik heb nog één klein liedje. Het duurt toch 4 minuten, hoor. Eén liedje van Sister Sledge, Lost in Music. En daar gaan we ermee uit. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer. Dag.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder de puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
8: Eindeloos Eimond.

Frank, bedankt voor deze uren. Het is weer Broodje Hans tijd. En dat wil zeggen tot het vanuit de studio van Broodje Hans live hier op de radio gaat. En die missen niet. Voor alle fans, die vinden het heel erg jammer. Maar het is even niet anders. Dus we doen het helemaal zonder Tim. Wat gaan we doen vandaag? Allemaal mooie muziek en vers nieuws. Het wordt een uitzending om je duimen bij af te zuigen. Kan dat? Ja, dat kan helemaal. Hé, wat gaan we doen? Heerlijk muziek. En daar hebben we de volgende ook helemaal klaar voor staan.

0: draaien ze vandaag nieuw en we draaien ze oud. En we kijken er helemaal van op. En nogmaals, Tim is er niet. Voor de fans, jammer. Maar die is er wel.
1: Wakker maar.
0: Wakker maar. Hebben we al zin in koffie? Dat komt mooi uit, want we hebben een heerlijke eerste plaat. De nieuwe van Purple Disco. En dat is deze. Samen met Ayla, Dopamine. Hier bij Broodje Hans in het eerste uur op

mij. En dat nummer komt uit 1986. Misschien wel een van de mooiste nummers van Bowie. Hij is niet meer onder ons, maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Overleden aan leverkanker op mijn verjaardag in 2016.

bijgepakt om wat er op die dagen gebeurd is. We zijn niet zo heel ver terug in de tijd gegaan. We begonnen vorige eeuw in 1913. Op 10 oktober werd inderdaad, je gelooft het niet, het Panama-kanaal voltooid. Dat was best een eentje graven, maar het is gelukt. Voor de mensen onder ons die nog wasjes moeten draaien, 1933, het eerste synthetische wasmiddel Dreft komt op de markt. En 1981 in Bonn houden 200.000 tot 300.000 betogers tegen kernwapens de grootste demonstratie ooit uit de geschiedenis. 1995, laten we daar eens even heen gaan. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. 1995, operatie Decibel. Alle Nederlandse telefoonnummers worden 10-cijferig. En ook Stefan heeft het net geprobeerd, maar die moet even geduld hebben, want in deze studio hebben we geen telefoonverbinding. 2017, Harvey Weinstein, wordt een van de machtigste mannen van Hollywood, wordt na een reeks beschuldigingen van seksuele intimidatie ook beticht van verkrachting. In het tijdschrift New Yorker beschuldigen drie vrouwen de filmprocedent daarvan. Ook geboren, juist Nederlanders, daar beginnen we mee. 1950, Peter Jan Rens, Nederlandse acteur en televisiepresentator. Wende Snijders in 1978, en die kende hem natuurlijk als Nederlands zangeres en actrice. En in 1991, Gabrielle Kilmi, een Australische zangeres. Maar we hebben nog veel meer artiesten die misschien wel het predicaat Franse plaatje zouden kunnen krijgen. Maar we gaan eerst nog even kijken. Met die Edith Piaf in 1963 werd geboren Edith Gaston. Dat was haar echte naam en dat was natuurlijk een Frans zangeres. In 1985 Orson Welles, op 70-jarige leeftijd weer overleden. En dat was een Amerikaans regisseur en acteur, onder andere van War of the World. En in 2010 ook nog iemand die toch wel de nieuwsplaat zou kunnen worden. 2010 Solomon Burke en later weer overleden, natuurlijk. Dat was het Amerikaans soulzanger. Ik heb er naar gekeken en ik vond het een hele moeilijke keuze. Ga ik Wende Snijders pakken? Ga ik Gabrielle Kilmi? Of misschien toch wel Piaf? Of Solomon Burke? Deze is het geworden. Gabrielle Kilmi.

1970, 1974, dat waren de jaren van het Franse lied in Nederland. En Julien Clerc scoort met zijn chansons een aantal hits en on land. Si on chantait, en dat is deze die we draaiden. En wat dacht je van daarna nog? Zijn album Liberté, Égalité en Fraternité. Ou la mort. En dat kwam in 1982 uit. En zijn grootste hit had hij in 1976 met juist This Melody. We gaan door met de muziek, want die is zo leuk vandaag. Als de plaat ook wil starten, dat doet hij ook. Mel is aan een hele kleine tour bezig. Heel voorzichtig brengt ze af en toe wat muziek uit die eigenlijk al eerder zou uitkomen. Dit is de laatste release van Mel en Vintage Future. Missing You.

0: Echt zo'n plaat die gisteravond zomaar gedraaid zou geweest kunnen zijn tijdens de Prozo's. En volgens mij waren het gisteren de mannen van Jan Michels en Jos van Heerde die de show weer presenteerden. Dit was in ieder geval You Should Be Dancing. En dat kun je eigenlijk iedere vrijdagavond doen bij Eimond 360 op de radio van 8 tot 10. Wat gaan wij nog meer doen? Nou, we gooien er eens even juist dit in.
1: Broodje Hans geeft ook deze zaterdag natuurlijk actueel lokaal nieuws. En zowaar ook nog heel veel leuke muziek. Want ook dat zit er gratis bij.
0: Eerst gaan we even naar het nieuws. Want vandaag 10 oktober zou je nog kunnen naar Wijk aan Zee. Maar ook naar IJmuiden. Want let op zaterdag 10 oktober viert het Whisky Rum aan Zee Festival zijn 20ste jubileum met meer dan 40 importeurs. Rum, whisky, tequila, mezcal en 10 masterclasses. De hele dag in het Leonardo Hotel IJmuiden Beach. Juist, wat nog meer? Nou, blijf dan even in IJmuiden en ga dan naar het strand. Want het grote sportevenement op het strand van IJmuiden is een mooi strandzeilwedstrijd. Want strand is breed, het is lang. En omdat er wordt gezeild in de wintermaanden op zaterdagen van oktober naar maart, is het er over het algemeen voldoende rustig. Want niemand ligt meer te zonnebaden op dat ogenblik. Zandpoort kent in het Pinkenweekend. De Naaldkerk bruist. Daar zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. En anders is daar ook nog op zondag een woord- en gebedsdienst en een open huis. Vanaf 9 uur in de Naaldkerk. Als laatste even in het nieuwsblokje. Oh, ik heb die andere ook nog leuk. Regio Veiling Kringloopwinkel. De Groene Ezel. Dat is ook erg leuk. Want vandaag organiseren zij de Groene Ezel wederom haar jaarlijkse veiling onder het motto van regio voor de regio. De opbrengst is bestemd voor 3 regionale doelen. Vanaf 11 uur zijn ze gestart, dus ga kijken. Misschien zijn er nog wel wat leuke dingen. Ook even nieuws van de website Eimond360, want daar staat een leuk item over collega Mark van der Jacht, die wij natuurlijk vanuit Broodje Hans ook goed kennen. Die brengt de Eimond in beweging en dat doet hij met zijn vinyl bingo. Mark van der Jacht is niet alleen, zo schrijft Eimond360, de man achter de vele culturele evenementen in de Eimond. Hij is ook een populair DJ met een grote liefde voor vinyl. In de nieuwe aflevering van het televisieprogramma Over de Drempel staat de Beverwijkse DJ, presentator en cultureel ondernemer centraal. Achter de draaitafels zoekt hij naar de platen die mensen laat dansen, meezingen of juist even terugbrengt naar vroeger. Want zoals zijn motto luidt, vinyl is hot and real. Nou, Mark, daar weten wij natuurlijk alles van. En dat doen wij ook regelmatig. En dan draaien we muziek zoals dit. En dan hebben we het over Roxy Music en Brian Ferry. Dan gaan we even terug naar die mooie tijd dat er nog hele mooie muziek gemaakt werd. En dan is de titel voor dit nummer natuurlijk, blijf nog even luisteren, Let's Stick Together. Brian Ferry uit 1976.

nieuwe single van Dick Hout. Te veel is niet genoeg. Ja, we kregen van de week weer een heel leuk berichtje binnen van een luisteraar. En ja, in het kader van de fanmail van Broodje Hans vinden we eigenlijk wel leuk om dat gewoon even te melden. Want we zijn trots op al die luisteraars die iedere zaterdag de boodschappen wat eerder of wat later doen. En dan toch nog tussen 10 en 12, ondanks de Grand Prix sprintrace, gewoon naar Broodje Hans zitten te luisteren. Daar komt hij. Ik kreeg deze week een heel leuk appje van Ellie. Zij laat weten zelf ook radio te maken. Dat doet zij omdat ze gek is op muziek. Nieuw en oud, het maakt haar niet zo heel veel uit. Maar nu hoorde zij recent de nieuwe single van Somber. Ellie schrijft erover: hij zit allesbehalve stil. Eerder dit jaar kwam hij met catchy tracks, Potential en Home Wrecker. En nu is hij terug met een persoonlijke track, My Body Isn't Ready. Eerlijk, kwetsbaar en onmogelijk uit je hoofd te krijgen. Volgens Ellie is het zijn meest emotionele nummer tot nu toe. Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben, Ellie. Want ik heb het vanmorgen ook nog even een beetje door zitten luisteren, het nummer. En dan denk ik, ach, het is ook wel een heel mooi nummer. En dat zie je ook aan de andere stations die het nummer gewoon omarmen en heerlijk uitzenden. En ik ben eigenlijk wel fan aan het worden van Somber. Want het is zo mooi. Zoveel gevoel in zijn nummers. En ook bij deze. My Body Isn't Ready.

0: De gezelligste muziek.
1: De gezelligste muziek.
0: Van toen.
1: Toen. En nu.
0: Meezingen mag.
1: Maar het hoeft niet natuurlijk.
0: Want Hans en Tim, tja, die zingen ook niet best. Maar ze hebben wel een leuk programma.

schrijven 2013. Who You Love is een samenwerking van John Mayer met zijn vriendin Katy Perry voor het album Paradise Valley in 2013. John Mayer zegt dat het idee voor het liedje al een tijdje heeft. Maar pas als hij beseft oud te kunnen worden met Katy Perry, durft hij het op te nemen. En ook nog eens een keer, om het groter te maken, vraagt hij Katy of ze wil meezingen op het liedje. Nou, dat is in ieder geval een mooi nummer geworden van John Mayer en Katy Perry. En we krijgen ondertussen ook weer leuke berichtjes. Namelijk dat Paul Bogers, die laat even weten dat hij dit jaar weer naar Rockwerchter gaat. En dat hij gaat genieten van, juist. Nee! Ik bedoel de Luxemburg.

Beste reiziger, er is een broodje kaas afgegeven bij gevonden voorwerpen. Wij verzoeken Hans Jansen het broodje te komen

toch is het wel lekker om die oude plaatjes toch wel op de radio een keer terug te komen. Heerlijk luisteren. En natuurlijk, Rock Werchter is niet dit jaar nog. Het is natuurlijk volgend jaar weer. Maar hij gaat even goed. Het eerste uur zit er alweer op. En toch is het altijd een beetje saai in je eentje. Ach, een ander vindt het heerlijk. Maar als je het niet gewend bent, is het toch wel een beetje moeilijk om alleen maar contact te hebben met die microfoon die onder je snoetje zit. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Volgende week is Tim er weer bij en dan wordt het weer gezellig. En ja, wij draaien gewoon de leukste plaatjes. En dat doen we natuurlijk ook tot het nieuws van 1 uur. En we gaan eruit met deze. Ook zo'n heerlijk. Ultrafox. En de titel? Dancing with Tears in My Eyes.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en

0: zakje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
6: Eindeloos Eimond.
7: Altijd. Altijd prettig.
8: Altijd verrassend.
7: Iedere zaterdag van 12 tot 2. Hans en Tim tijdens Broodje Hans.

In radiotermen noemen we dit een staand slot. Opeens is het plaatje afgelopen. Het nummer van Dua Lipa, End of an Era. Ach, mooi. Het klinkt misschien wat dramatisch en verdrietig, maar het is juist heel positief. Ze zingt over het moment dat ze klaar is met het single zijn. De onzekere dates en de moeizame en eenzame nachten. Done with lonely nights. Dua Lipa begon in 2024 te daten met de Britse acteur Calum Turner. Nou, en wie dat weet hoe het afgelopen is, die mag het gaan melden. Ik heb het verder niet uitgezocht. Wat gaan we doen in de tweede uur? Tuurlijk, we zitten weer boordevol met muziek. We hebben nog wat lokaal nieuws, want dat hoort er tegenwoordig ook allemaal bij als je lokaal streekradio maakt. Dus dat mogen we allemaal niet vergeten. We hebben daarvoor de website van Eimond 360 er maar weer eens bijgepakt en gekeken wat de collega-journalisten daar allemaal voor mooie artikelen opgezet hebben. En kijk daar zelf ook eens een keer. Want dat is eigenlijk hartstikke leuk. Want dan vind je een beetje het nieuws uit je eigen regio. We wonen immers hier in de Eimond. En dan zie je ook het nieuws van de Eimond. Met leuke artikelen, leuke televisie-items, video-items bedoel ik dan. En ach, het komt allemaal wel goed. We zijn begonnen, tweede uur, voor de fans van Tim. Helaas, die kunnen de radio wel weer uitzetten, want die is er niet. Maar je kunt hem ook aan laten staan, want het tweede uur heb ik er gewoon dikke pret in. En we gaan er gewoon echt iets heel erg leuks van maken. Waarmee? Juist. Broodje Hans. En dan draaien we deze muziek. Ken je hem nog? We gaan gewoon even 26 jaar terug in de tijd. En toen kenden we er nog niet. En we konden amper haar naam uitspreken. Het was in ieder geval Sade Adu. En ze had natuurlijk een hele mooie band om zich heen. En Sade bracht dit nummer uit in de jaren 2000. By Your Side, bij Broodje Hans.

luisteraar die stuurde nog een berichtje. Hey Hans, je vergeet eigenlijk even te noemen al die andere mooie nummers die Sade gemaakt heeft. Zoals Smooth Operator, No Ordinary Love, The Sweetest Taboo. En natuurlijk het nummer wat jij draaide uit 2000, By Your Side. Ja, je hebt gelijk. Karin, dankjewel voor dit berichtje. We vinden het altijd hartstikke leuk om tijdens de uitzendingen een beetje contact te hebben met, ja, bijvoorbeeld de WhatsApp 06 10 32 21 21. En ja, wat rijden we daarna? De coverplaat. Want het origineel, Blinded by the Light, was van Bruce Springsteen. En dat heeft hij gebruikt voor zijn debuutalbum in 1972. Manfred Mann pakte het op voor zijn album The Roaring Silence. En als single werd het in verschillende hitlijsten een dikke nummer 1. Eigenlijk is er nog wel een misverstandje over de tekst, want het nummer staat bekend om de bekende misverstane zongtekst. Veel mensen verstaan namelijk Wrapped Up Like a Deuce als Wrapped Up Like a Deuce. Juist, Wrapped Like a Deuce, dat is eigenlijk opgevoerd als een 32 uit het jaar 32 daterende Ford Hot Rod. Dus dat was het eigenlijk en dat hebben de meeste mensen gewoon iedere keer verkeerd in hun oortjes zitten. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Wij gaan door met het programma en we hebben een nieuwe plaat voor jullie gevonden. En we vinden hem eigenlijk hartstikke leuk en heel bijzonder. Want we kennen hem natuurlijk van allerlei mooie nummers van hyperventilatie, een beetje bij mij en tot het eind van mij. En Antoon is weer helemaal terug als de

Waar heeft ze ze weer gevonden? De muziekredactie Complete Me en Ruth Ann. En zij schreef haar laatste project eind 2025. Het is eigenlijk een liefdesbrief aan het klassieke liedjeschrijven. En ze laat zich inspireren door artiesten als Carole King, Fleetwood Mac, James Taylor en Alicia Keys. Dit album is eigenlijk een verzameling van alle momenten die we in het leven doormaken. Van liefde tot verlies. Van vrouw zijn tot moeder zijn. En alles daartussenin, zegt ze. Het draait echt om wat ons menselijk maakt. De vieringen, de uitspraken, de mislukkingen, de lessen, de vreugde en de pijn. Dit werk is diep geworteld in de authenticiteit. Elke zanglijn, elke tekstregel en elk geluid. Zo, dat was nog eens een mooie omschrijving van het nummer van haar, Complete Me. En het was wederom een hele mooie keuze. Zullen we even kort wat lokaal nieuws nog doen? Want we vinden namelijk op de website van Eimond360 het volgende artikel. En dat kun je ook bekijken. Een nieuwe ontmoetingsplek voor ouderen bij Dem in Beverwijk. Je lacht natuurlijk heel erg veel, is de ondertitel. Samen een balletje gooien, bewegen en tussendoor een praatje maken. Bij Dem in Beverwijk kwamen ouderen samen voor de opening van het clubhuis De Derde Helft. De sportkantine wordt een vaste ontmoetingsplek voor 65-plussers... waar naast bewegen ook het leggen van sociale contacten centraal staat. Dat is mooi. Ga nou even kijken op Eimond360, dan vind je ook het volgende artikel. En dat gaat namelijk, en dat is best heel erg actueel en belangrijk... een deel van het Spaarne gasthuis gaat verhuizen. Dit verandert er voor de patiënten uit Velsen. Voor inwoners van Velsen verandert er straks het nodige in het ziekenhuiszorg. Het Spaarne gasthuis wil een deel van haar taken onderbrengen... in een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. De polyklinieken en de onderzoeken in Haarlem-Noord blijven wel gewoon bestaan. Dus mocht er nou echt wat gebeuren, dan kun je daar gewoon nog terecht. En dan komt het allemaal wel weer goed met je. En ach, het zal allemaal wel niet zo vaart lopen. Het is nou helemaal zo. Vandaag hebben we dit en morgen hebben we dat. En daar doe je niks aan. Hé, ik bedoelde deze. Dit is ook leuk. Ach, even terug. Te vinden op het album The Gift. Geschreven door Paul Weller. Waar heb ik het over? The Jam.

Toch blijft het mooi hoor. Tom Petty en de Heartbreakers en Mary Jane's Last Dance. Hij werd in Nederland eigenlijk heel erg bekend door nummers als Refugee en A Face in the Crowd en dit nummer. En hij stopte op een gegeven moment met de Heartbreakers omdat hij er geen zin meer in had. En toen dacht hij van, ach, weet je wat, ik ga een nieuw bandje oprichten en ik noem het de Traveling Wilburys, samen met Bob Dylan, Beatle George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne van ELO. En dat werd wel, kortstondig weliswaar, een heel mooi succes. Ik had van de week even contact met Tim en toen zeg ik, Tim, mag ik jouw programma onderdeel ook gebruiken? Toen zegt hij, jij wel. Dus ik geef er maar weer een slinger aan. En dan zijn we zo benieuwd waar die deze keer op stilstaat. Ik ga je vertellen. Het is de N van Nelly Furtado. En dan kan ik wel verkeerd zeggen, want Tim pakt misschien wel de naam, achternaam van de artiest, daar de eerste letter van. Ik denk, ik pak bij de N gewoon Nelly Furtado. Vond ik leuk en leuk om te draaien. Dat is ook mooi, want ik heb hem alweer klaarstaan. Want ik had zo'n voorgevoel dat het ook deze zou gaan worden. Ach, ja. Ach. Toen het uitkwam, dachten we allemaal van haar van ach, het wordt niet zoveel. Het wordt niet zoveel met deze artiest. Het zal wel een eendagsvogeltje of een eendagsvlieg zijn. Nou, niets is minder waar, want ook in hetzelfde jaar 2000 stond ze op Lowlands. Dat was wat anders, Rockwerchter. Maar ook wel een groot festival. Wij pakken hier haar nummer. Ik vind hem zo mooi. I'm Like a Bird van Nelly Furtado. Blijf nog even luisteren. We hebben nog 20 minuten. Het blijft zo gezellig hier. Leuke muziek, leuk nieuws.

Ja, en dat heb je als je een live nummer draait. Dan komt natuurlijk ook het publiek erin mee. Maar ik heb er bewust voor gekozen, want we hadden ook de single versie. En daar is het publiek er niet bij. Maar ik heb vroeger het album van Neil Diamond gekocht. Hot August Night. En ik vond het zo'n verschrikkelijk mooi album. En daar komt dit nummer ook vandaan. Cracklin' Rosie. En het is eigenlijk wel heel erg leuk. Want waar komt nou eigenlijk die titel Cracklin' Rosie vandaan? Nou, het gaat eigenlijk... Het gaat eigenlijk over een afgelegen gebied in Canada waar veel meer mannen dan vrouwen leven. De heren hebben het voornamelijk moeilijk omdat er nauwelijks dames zijn om mee uit te gaan. En dus zoeken ze wat alternatieven. En dat wordt dan tegen een goedkope fles wijn van vreselijke kwaliteit aanlullen in de bar en in plaats van een leuke vrouw. Nou, dat moet je er dan weer voor over hebben, want Cracklin' Rosie was eigenlijk Cracklin' Rosé. En dat was de plaatselijke wijn die ze konden krijgen daar. En dat was dus het enige vermaak. Over vermaak gesproken, 12:12 vanaf 12 uur. En binnenkort komt er veel meer informatie over je heen. Is er natuurlijk een hele mooie dag. We gaan 6 uur lang radio maken, live radio maken vanuit Podiumcafé Toos in Beverwijk in de Broedmachine. En dat doen we allemaal samen met het avondprogramma, met het Singeltjescircus. En als grote afsluiting Paperplane. En dat doen we allemaal voor het goede doel Series Request 2026. En die haalt allemaal geld op voor de Brandwondenstichting. En die hebben wij natuurlijk in Beverwijk, in het Rode Kruis ziekenhuis ook. En Tim en ik dachten van, dat is een mooi idee om op 12 december daar gewoon eens aandacht aan te besteden. En ook te kijken of de Muidenaar of de Velzenaar of de Beverwijker of de Heemskerker eigenlijk ook gul in zijn portemonnee is. En op die manier kunnen we dan wat geld voor hem ophalen. Dat is voor het goede doel. Daarover binnenkort veel meer nieuws. En een van de artiesten die we in de middag al hebben is Erwin de Wit. En dat is een lokaal artiest uit Nederland. En hij zingt eigenlijk hele leuke muziek. En daarom zijn we zo blij dat hij erbij is. En hij heeft ook afgelopen weken een nieuwe single uitgebracht. En daarom draaien we die nog even. Dus hou hem in de gaten. 12:12, Erwin de Wit, middernacht.

Miles Smith en Stargazing. Het zit er alweer op de show. Uur 2 is ook alweer afgelopen. En deze artiest die we net nog draaiden, Miles Smith, is eigenlijk heel erg bekend geworden, zoals vele artiesten tegenwoordig op TikTok. En ach, daar zit Broodje Hans nog steeds niet. En dat is maar goed ook, want we hebben het veel te druk. Tip, die zei, wacht even wat het laatste nummer wordt, want daar heb ik toch wel een leuke keuze voor. Nou, dat vinden wij allemaal prima. Dus die draaien we ook gewoon voor jou, Tim. Dan ben je er toch nog een beetje bij. Madison Avenue, Don't Call Me Baby. En dat doen we dan als laatste. Tot volgende week. Tot Broodje Hans.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk.
9: Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
11: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Frank Kraaienveld neemt morgen afscheid van de Bintangs, opgericht in 1961. Hun eerste single uit 1965, You Cannot Judge a Book by the Cover, werd opgenomen in de Bovema-studio in Heemstede. De band werd landelijk bekend via Muziek Express en bracht meer dan 30 singles uit. Langs het Noordzeekanaal liggen woningen, industrie en natuur dicht bij elkaar. Maar de ruimte wordt schaarser. Industrie moet verduurzamen, er zijn nieuwe woningen nodig en natuur verdient een plek. NH zendt een driedelige serie uit over dit gebied. Elke zaterdag vanaf 16:45 s'avonds. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft. Een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking voetbal, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Frank Kraaienveld neemt morgen afscheid van de Bintangs, opgericht in 1961. Hun eerste single uit 1965, You Cannot Judge a Book by the Cover, werd opgenomen in de Bovema-studio in Heemstede. De band werd landelijk bekend via Muziek Express en bracht meer dan 30 singles uit. Langs het Noordzeekanaal liggen woningen, industrie en natuur dicht bij elkaar. Maar de ruimte wordt schaarser. Industrie moet verduurzamen, er zijn nieuwe woningen nodig en natuur verdient een plek. NH zendt een driedelige serie uit over dit gebied. Elke zaterdag vanaf 16:45 s'avonds. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft. Een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking voetbal, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Frank Kraaienveld neemt morgen afscheid van de Bintangs, opgericht in 1961. Hun eerste single uit 1965, You Cannot Judge a Book by the Cover, werd opgenomen in de Bovema-studio in Heemstede. De band werd landelijk bekend via Muziekexpress en bracht meer dan 30 singles uit. Langs het Noordzeekanaal liggen woningen, industrie en natuur dicht bij elkaar. Maar de ruimte wordt schaarser. Industrie moet verduurzamen, er zijn nieuwe woningen nodig en natuur verdient een plek. NH zendt een driedelige serie uit over dit gebied. Elke zaterdag vanaf 16:45 s'avonds. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft. Een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking voetbal, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: voor Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Frank Kraaienveld neemt morgen afscheid van de Bintangs, opgericht in 1961. Hun eerste single uit 1965, You Cannot Judge a Book by the Cover, werd opgenomen in de Bovema-studio in Heemstede. De band werd landelijk bekend via Muziek Express en bracht meer dan 30 singles uit. Langs het Noordzeekanaal liggen woningen, industrie en natuur dicht bij elkaar. Maar de ruimte wordt schaarser. Industrie moet verduurzamen, er zijn nieuwe woningen nodig en natuur verdient een plek. NH zendt een driedelige serie uit over dit gebied. Elke zaterdag vanaf 16:45 avonds. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft. Een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking voetbal, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij beginnen september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook wat zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, we zijn er weer bij vanavond. Een hele goede avond. Je luistert naar de Rick en Rick Show. Oh, en ik zie er even de microfoon op over zover. Yes. Ja, we drinken er wel bij.
2: Dankjewel.
1: We zijn er weer bij. Het wordt weer een gezellige avond vanavond. We doen het met z'n tweetjes. Met de ene Rick, zonder de andere Rick. Maar in plaats daarvan zit Tim hier nu achter de microfoon.
2: Vanavond zijn wij een dynamisch duo. Terwijl Rick Escher hard aan het werk is in het restaurant van zijn maatje in Castricum. Moeten wij maar hier de boel draaiende houden.
1: Heeft hij een bijbaan? Of
2: niet? Nee, het is niet iets vast, denk ik. Hij is, nee. Hij moet even bij Roon, volgens mij heet het. Bij Roon. In Castricum moet hij eventjes helpen. Maar ja, daar zijn vrienden voor, hè?
1: Ja.
2: Als ik een restaurant heb en ik heb problemen, dan bel ik je ook, denk ik.
1: Is dat zo? Ja. Dat wil ik zien.
2: Waar zou je dan voor lenen? Zou je dan lenen voor het... voor de bediening, voor de afwas, voor het koken?
1: Voor het beheer van de kassa.
2: Oké, ja. Daar ben je wel goed in, denk ik. Ja, dat is een goeie.
1: En dan zorg ik dat ik de avond afsluit met net iets te veel voor dat ik eigenlijk gekregen heb.
2: Dat je denkt van, oh, het liep helemaal niet zo goed vanavond. En ja. Dat Tim met volle zakken naar huis loopt, ja.
1: En dat ene eurotje, dat merken ze dan toch niet. Nee, dat zijn allemaal. Maar ik denk dat ik wel iets met financiën heb.
2: Heel goed. We zijn begonnen met Pitbull vandaag, hè?
1: Ja.
2: Daar had je even zin in. Je bent een man achter de knoppen vanavond. En je dacht, ik doe Damn I Love Miami met Pitbull en Lil Jon. Uh-huh. En daarna ook nog eens On The Floor met Jennifer Lopez en Pitbull.
1: Omdat iemand anders zei, ik ga nog even pissen en ik ga koffie zetten. Dus...
2: Koffie voor jou, mag ik er ook wel bij gezegd hebben.
1: Ik moest de tijd even volmaken, anders hadden we hier al een opening zonder Rick. En dan is er helemaal geen Rick en Rick show, zeg maar.
2: Dat is waar, fijn dat je daar rekening mee hebt gehouden.
1: Dus ik heb inderdaad twee platen van Pitbull gedraaid. Dat klopt.
2: Was je vroeger Pitbull fan, of dan kon je het juist, even als je een van die mensen totaal niet uit kon staan?
1: Pitbull fan. Ik heb nog wel eens op een blauwe maandag ben ik naar een sportschool geweest. En dat voor de mensen die in Heemskerk wonen, dat was de Big Gym.
2: Classic.
1: En dan heb je inderdaad, hè, onder dat all you can eat restaurant had je dan die sportschool. En dan hadden ze altijd, als ik binnenkwam, hadden ze on the floor met J-Lo en Pitbull aanstaan. Maar dan met de bas net even aan de harde kant.
2: Op repeat.
1: Dus dat dreunde lekker door in die ruimte. Nou ja, dat geeft wel een beetje energie om wat te gaan doen, zeg maar.
2: Dat is een groot succes.
1: Goede herinnering aan.
2: Ja, ik was vroeger een groot Pitbull-fan. Dus ik weet, voor de laatste jaren is hij wel vaak naar Amsterdam geweest. En dan is het ook altijd, vooral veel meiden zijn fan van hem. Dus dan doen ze zo'n bald cap op, weet je wel. Met zijn zonnebril, want zo ziet hij eruit. En dan gaan ze met z'n allen heen. Nou, voor Halloween heb ik me een keer verkleed als Pitbull. Ja. Ik kan je vertellen, onder zo'n bald cap, dat is best wel warm. Ja. Holy shit.
1: Maar had je dan zeg maar zo'nzelfde bruikkapsel, zeg maar, als je nu hebt dan? Of?
2: Nee, dat is echt zo'n volledige plastic bald cap. Pitbull is kaal.
1: Ja, die snap ik. Maar...
2: En ik had toen nog het haar van wat ik nu heb, inderdaad. Ja, dus, dus daarom is het ook zo. Ik kan me als vrouw ook moeilijk voorstellen hoe warm dat wel niet zou zijn. Aangezien de meeste vrouwen.
1: De vraag achter de vraag.
2: Ja. Misschien moeten we er eentje maar een keer voor uitnodigen.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk een... je woont niet alleen thuis.
2: Dat is correct, zeker.
1: Zou zij zich veroorloven?
2: Nee. Denk je? Nee, die ga ik geen baldcap op zien doen. Ik weet ook niet of ik dat wil zien, denk ik. Ik weet niet dat dit de relatie ten goede doet.
1: Voor eeuwig getraumatiseerd is zijn geheugen.
2: Zo is het maar net. Zoals Tim al zei, we zijn met z'n tweeën vandaag. De jongens van de Gorm, die zijn nog in de Goorn. Een daarvan is aan het eten met zijn schoonouders. We wensen Niek heel veel plezier. Uiteraard heb ik Jordi geappt of hij gezellig langs wilt komen. Ik hoop dat hij voor volgende week reageert. En Rick, alvast werk ze. Wie weet staan we wel op, hè, in de keuken. Je weet het niet. Het is achtergrondmuziek. Zou zomaar kunnen.
1: Je weet het nooit.
2: Het
1: zou mooi zijn als je dan even inbelt. Want dan hebben we bevestiging dat het ook zo is. Dan hebben we in ieder geval één luisteraar erbij vanavond. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi. Daar doen we het voor.
2: Zijn we aan het sprokkelen, hè?
1: Maar dat moeten we dan wel even een soort van weten, zeg maar.
2: Zeker. Welk nummertje heb je voor ons klaarstaan? Je zat op de lijsten scrollen en je dacht, ja, die doe ik.
1: Ja, normaliter zit Rick hier altijd achter de microfoon. En die heeft altijd zo'n heel... wespennest aan ideeën en dingetjes van, oh, we kunnen dit draaien, of we kunnen dat draaien.
2: Zeker.
1: Of we kunnen dit, of we kunnen dat. En dan zit ik ernaar te kijken en ik denk van, ja, ik ben toch iets minder snel qua denkproces wat dat betreft.
2: Maar je hebt er al een gevonden.
1: Ik heb er een gevonden, ja, zeker. Dat is Turn Down For What met DJ Snake en Lil Jon. Dus we gaan even luisteren.
3: Dit is de show waar jij centraal staat. Radio Beverwijk, Rick de Beer en Rick Esser. De Rick en Rick Show.

0: Mooi. Trackpath. 21 Pilots.
1: Bijna in dezelfde toon.
0: Ter ere van Rick Esser. Hij wordt bij 21 Pilots gedraaid.
1: Hij wordt gemist deze avond.
0: Dus we zullen hem niet vergeten.
1: Nee, bij deze.
0: Wat we ook niet vergeten, het is misschien iets vroeger dan de klok van 6:30. Maar wij hebben natuurlijk om 6:30 een spel dat wij spelen met de huisband. Die dan gezellig hier in deze ruimte komt staan. En het zijn... Ja, zo, Tim kijkt om zich heen. Dat zijn natuurlijk heel veel mensen waar we het over hebben.
1: Ik zit er vol mee in te kijken. Het is inderdaad, ze zijn allemaal binnengekomen in het vorige liedje. Maar damn, het zijn er al een paar.
0: Gezellig, hè? Allemaal met een eigen instrument.
1: Ja joh, ongelooflijk. Het past net.
0: En wat doen die mensen nou precies, dames en heren? Dat gaan we jullie vertellen. Die mensen zijn zo goed. Die hebben een heel nummer. Hebben ze helemaal ontleed. Mm-hmm. Voor instrument. En wij als muziekkenners die we zijn, want wij worden altijd op feestjes gezegd van... Hé, hey, je zit toch bij de radio? Wat is dit nummer, weet je wel? En dan spelen ze een of ander raar nummer uit, wat is het, 1970 af... en dan moet jij het maar even meteen zien te kennen. Nou, dat is exact wat wij nu voor onze kiezen gaan krijgen. Per instrument, beginnend met de drums uit mijn hoofd.
1: Ja, ja.
0: Beginnend met de drums krijgen wij een nummer te horen. En het is aan ons om te raden welk nummer dat is, mensen thuis... Speel gezellig mee. Het nummer in kwestie is een nummer uit 1991.
1: Zie.
0: Hij zal makkelijk moeten zijn, is ons ingefluisterd.
1: Ja.
0: Dus we zouden hem per de...
1: Bij de basgitaar zouden we moeten kunnen raden.
0: Zouden we hem al moeten herkennen. Ja. En volgens mij is het op YouTube views gebaseerd.
1: Ja, 106 miljoen YouTube views.
0: 106 miljoen YouTube views. Dat is meer mensen dan er in Beverwijk wonen, zeker. Kun je nagaan. Dat is net iets meer. Dat is net iets meer dan er vanavond naar ons luisteren op de show.
1: Ja,
0: net iets meer.
1: Dus dat wordt de quest vanavond. 1991, 106 miljoen views. Hij zou makkelijk moeten zijn. En dan starten we straks met de drums. En dan hoop ik dat Rick de Beer gelijk zegt... Oh ja, dat is deze. Want dan kunnen we onze streak volhouden.
0: We zijn een team, hè. We zijn een team.
1: Uiteraard. Maar we doen het ook, zeg maar, om de streak... om het binnen... Nou ja, zeg maar, het termijn van de drums en de hint om me daar binnen wel te raden.
0: Ja.
1: En tot nu toe is dat elke keer wel gelukt. En dat willen we graag zo vol blijven houden.
0: En vorige week, toen jij er niet was, hebben we hem ook goed geraden. Dat was Fancy van Iggy Azalea. Ik meen 2013 uit mijn hoofd. Toen kwam de bas erin, ja, toen herkennen we die ook meteen. Dus wie weet dat we dat... nu weer kunnen...
1: Wie weet halen we dat
0: klaarstomen.
1: Het zou mooi zijn. Ik zou voorstellen om nog even één plaatje te draaien. Dan kan de band nog even...
0: Even oefenen, even rehearsen.
1: Ja, precies. Nog even laatst slok koffie en nog even een wc-rondje doen. En dan kunnen we de namen van start gaan.
0: Dat is ook belangrijk voor ons natuurlijk.
1: Gaan we dat op die manier doen. Laatste plaatje voordat we aan het spel beginnen. Lucas en Steve, Where Have You Gone?
2: Het is zaterdagavond en dat betekent maar één ding. De Rick en Rick Show.
3: De Rick en Rick Show.

0: Lucas en Steve, where have you gone? Heb ik, had ik op, ik wilde zeggen heb, maar ik had ze op Tomorrowland Live kunnen zien, maar ik ben niet gegaan.
1: Hoezo niet?
0: Voor mij had ik een andere artiest die ik liever wilde zien. En dan vraag je misschien af wie was dat, en ik dacht dat het Old Mob was, of het was Jason Statham. En als Ruben dat hoort, dan denkt hij, oh, Jason Statham, natuurlijk moet je die eerst zien.
2: Want dat is drum and bass.
0: Dat is inderdaad drum and bass.
2: Het is drum and bass.
0: Dat is van Baradam Baradam, weet je wel?
2: Oh, die. Ja.
0: Dus ik heb dat uiteindelijk dat gekozen.
2: Aha. Nou ja, goed.
0: Heb jij ze wel eens live gezien, Lucas en Steve?
2: Nee. Ja. Ik heb ze zeker live gezien. Dat was toen met Koningsdag in Alkmaar. Met,
0: oh.
2: Wat was het ook weer? Slam FM Koningsdag.
0: Wow.
2: Ja, dat is way back. Heel lang geleden.
0: Way back.
2: Maar dat was inderdaad Lucas en Steve. Die traden op naar... niet verder Le Grand, maar die andere.
0: La Fuente?
2: Nee, Lost Frequencies.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat was een goede line-up dan.
2: Ja, die kwam toen net op, Lost Frequencies. Dat is die Belgen. Ja. En Lucas en Steve die kwamen daarna. Ja. En toen had je verder Le Grand. En uiteindelijk was Martin Garrix, die zouden afsluiten.
0: Oh.
2: Ja, joh.
0: Nou, dat is voor Slam FM, dat is toch netjes? Ja. Maar dat heet niet meer Slam FM, wat ze nu nog...
2: Ik weet niet meer hoe het heet. Ik ben er nou ook niet meer heen gegaan.
0: Nee,
2: dat was niet omdat de pers heel slecht was.
0: Je hebt alles gezien.
2: Ik heb alles gezien, uiteraard. Ik bedoel, je had op een gegeven moment een groepje. Dan had je Feest DJ Ruud. Daarna had je de Party Squad. En toen kwam Mr. Polska nog. Nou, dan heb je alles gehad, hoor.
0: Dat is wel top. Dat is wel top.
2: Dat was alleen maar morspits de hele dag. Dan weet je helemaal kettergestoord van.
0: Oh, dat bedenken. Ik vind Koningsdag en festivals, dat vind ik nooit echt een hele goede combinatie. Ik ben één keer naar Kingsland geweest in Amsterdam. Mm-hmm. En toen was ik volgens mij wat Kraantje Papi net gezien. En toen ging ik van een buitenstage naar een binnenstage. En toen liep ik met een maatje van me. Toen liep ik voorbij een heel klein tentje.
2: Yeah.
0: Maar dat was super druk daar. Ik ging dat tentje echt even groot als deze studio. En daar kwam een geluid vandaan. Niet dat er een artiest echt met een grote naam op aan het treden was. Maar dat was gewoon hard. En mensen schonken drank van recht vanuit de flesje mensen in hun mond. Ik ga nu mijn maatje appen. Ik wil weten of hij nog weet hoe die tent heette.
2: Nou, als jij dat gaat uitzoeken, dan zie ik hier een tent vol staan. Want de huisband is...
0: Oh ja.
2: Ja, ook die moet straks weer door. En we zijn de klok van 9:30 gepasseerd. Dus wij gaan een spelletje spelen vanavond. We zijn op zoek naar een liedje uit 1991, 106 miljoen views. En hij zou makkelijk moeten zijn. Dat zou dus betekenen dat we bij de bas tonen, of de basgitaar, dan zouden we het moeten herkennen of al raden welke dat is.
0: Ja, inderdaad.
2: Dus ik zou zeggen, take it away. We beginnen met de drums.

0: Wat denk je?
1: Ja, met alleen de drums. We hebben hem nog nooit op alleen de drums geraden. Dat maakt het nogal lastig. De bas is meestal de hint dat je hem een beetje kan plaatsen. Van, oh ja, ik ken dat van X of Y. Er schiet mij niet meteen iets te binnen. Jij wel?
2: Ja, er ging een lampje branden. Maar dat is meer van...
1: Je kan hem nog een keer doen natuurlijk.
2: Ja. Daar dacht ik aan. Yeah, oké. Okay. Nou, we gaan naar de volgende. De bas.
1: Dat helpt al.

0: Ja.
1: Ik denk dat het iets van Red Hot Chili Peppers of zo.
2: Under the Bridge of zo? Of?
1: Nee. En als het bijvoorbeeld... wil je hem nog een keer afspelen, alsjeblieft?
0: Ja.
1: Als mensen thuis het weten, schiet een DM in de Rick en Rick Show Instagram pagina. Dan lijkt ik opeens heel slim.

0: praten is gokken natuurlijk. En als je Red Hot Chili Peppers intikt op je scherm, ik kan niet zien wat jij ziet. Exact zie je wel een paar opties.
1: Californication can stop giving away snow under the bridge, scar tissue, Danny California on the side. En anders hebben we nog een alternatief van Simply Red.
0: Even kijken. Wat, jij hebt niet een voorgevoel, hè?
1: Nee, niet bij de Chili Peppers.
0: Ja, je kan... Je zou Under the Bridge kunnen doen. Je kan hem aantikken. Ik weet niet of hij uit was gekomen. We kunnen toch gratis gokken. Klik maar.
1: Ja, Under the Bridge?
0: Ja. Helaas. Maar dan krijgen we wel het volgende instrument erbij.
1: De elektrische gitaar.

0: Nou, weer.
1: Ja.
0: Ja, ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee.
1: Ja, nog een keer alstublieft.
0: Nog een keer?
1: Ja, nog een keer. Doe eens gek.

0: Is het misschien Give It Away van Red Hot Chili Peppers? Staat die ertussen? Ik wist niet meer wie er tussen staat.
1: Je zit nog steeds in de pepper.
0: Sorry, daar blijf ik een beetje in hangen.
1: Ik ga zo.
0: Sta ik mooi verschut dat straks compleet iets anders is?
1: Give It Away, zeg jij.
0: Dan
1: gaan we die proberen. Die.
0: Tim is stil.
1: Godverdomme. Nice. Ja, Richter Bier heeft hem geraden vanavond. Het is ongelooflijk, maar hij heeft het voor elkaar. Het is namelijk Give It Away van de Red Hot Chili Peppers. En bij nummertje 3 hadden wij hem natuurlijk... tenminste, wij. Peer die had hem heel mooi binnen. En dat alle eer naar hem natuurlijk. En daar zijn we super blij mee.
0: Maar we zijn een team. Dus de streak gaat door als radio. Als radio, Eimond 360 zijnde. Gaan wij door. We hebben nog steeds een streak van... Ik denk dat het echt nu iets van 10 weken is. Dat we elk nummer geraden hebben. En hij staat ook nog eens... in de machine. Je hoort hem nu al komen. Laten we hem meteen spelen.
1: We gaan hem gelijk spelen. We gooien hem erin en we gaan eruit en de partijen. Even kijken. Dan moet ik wel even het goede plaatje opzetten. En dat is deze. Komt-ie!

0: Love Runs Out, One Republic.
1: Even een blokje One Republic.
0: Ja, ik dacht twee nummers.
1: Ja, de vorige was erin gezet, hè?
0: All the Right Moves. Ja, dat was een van mijn allereerste One Republic tracks die ik veelvoudig luisterde. Ja, dat vond ik wel een goede plaat. En daarvoor hoorde je natuurlijk onze Bandle Guest van de dag. Red Hot Chili Peppers. Met... Dat was natuurlijk...
1: Give it away.
0: Give it away, dankjewel. Kijk, zie je? Ja, hebben we elkaar nodig in dit soort dingen?
1: We kopen er wel, we kopen er wel.
0: En zo zit het eerste uur van de Rick en Rick Show er bijna op. En ik zeg misschien eerste uur. Maar dat is ook meteen het hele uur van de Rick en Rick Show.
1: Gaan we maar één uur Rick en Rick Show doen?
0: Ja, ja, is in tijden niet gebeurd. Maar inderdaad, in dit geval doen we één uur Rick en Rick Show. Omdat we vandaag met z'n tweeën zijn. Ja. Om het tweede uur weer gezellig Weekend Warriors te doen. Het programma van mijn collega Tim de Wit, die hier nog steeds tegenover mij staat. Of ben je nog steeds aan het zitten?
1: Nee, ik sta inmiddels.
0: Kijk.
1: Ik ben er ontspannen bij gaan staan. Dus ik leun zo een beetje relaxed op mijn schoudertje op het bureau hier. En ik kijk een beetje schuin opzij. En dan is het gewoon ontspannen radio maken.
0: Fijn, hè? Zo'n hypermoderne studio.
1: Ja joh, prachtig. Hoogteinstelbaar bureautje, hoogteinstelbare schermen. Hartstikke heerlijk.
0: Word ik nog steeds gelukkig van. Hey, hoe zit het volgende uur van Weekend Warriors eruit? Dat de luisteraars lekker blijven plakken.
1: Als je blijft plakken als luisteraar en je gaat naar het volgende uur ook luisteren, dan hoor je het programma Weekend Warriors. En wat we daar gaan doen is een half uurtje 90's The Heroes. Ik heb weer de moeite genomen om een paar 90's platen bij elkaar te verzamelen. En die gaan we dan aan de luisteraars te horen brengen. Het research team die zal daar wat... Beer die steekt zijn hand in de lucht.
0: Yeah.
1: Goed, fijn dat je aanbiedt. Die zal wat informatie gaan opzoeken over de plaat, de artiest. En dan hopen we zo met de plaat ook een stukje informatie over te kunnen brengen. Dus dat is het doel daarvan. En normaliter hebben we dan een half uurtje dat we gewoon recent uitgebracht werk gaan draaien. Daar gaan we nu verandering in brengen. Want
0: wat?
1: Ook bij de Weekend Warriors gaan we gewoon een spelletje doen. Jazeker. Hey. Jazeker. En uiteraard is dat in de trant van de Weekend Warriors raaddeplaat.nl. Alleen dan met een twist, want we hebben de intro van een liedje... die hebben we opgeknipt in allerlei geluidsfragmenten. En daar hebben we dan een tijd aan gehangen.
0: Oh, dat heb ik wel eens gezien op social media. Klopt dat?
1: Dat kan.
0: Dat is wel leuk. Ja, ja, ja.
1: Dus je krijgt eerst een intro te horen van maar liefst 0,1 seconde. Nou, ja. Als je hem dan raadt, dan ben je echt een legend. En dat kunnen we dan oprekken tot uiteindelijk 8 seconden. Nou, en als je hem dan niet raadt, dan ben je gewoon een loser.
0: What?
1: Dus dat spelletje, dat gaan we er nog even... tussendoor violen. En dan hoop ik dat we een heel mooi programma neer kunnen zetten op deze manier. Dus vandaar dat we dat dan Weekend Warriors doen met een twist.
0: Lekker. Heb je dan ook nog iets van zeggenschap welke plaat dat wordt? Weet jij wat de plaat is en gooi je naar mij toe? Of is het voor ons allebei een raadsel met zoals het hier is?
1: Ja, dat is voor ons allebei een raadsel.
0: Netjes.
1: Ik heb hem toevallig vanmiddag gespeeld zeg maar, op mijn telefoon thuis. Maar... ik ben heel benieuwd of het nu zeg maar dezelfde plaat is. Of dat het toch weer een andere plaat is. Want dat weet ik namelijk niet. Ik heb het niet eerder gespeeld, zeg maar. Dus dit wordt een try-out.
0: En ben je er een beetje goed in?
1: Goed. De plaat die ik vanmiddag raadde, die had ik met 3 seconden al binnen. Ja.
0: Oké. Netjes.
1: Dus dat is op zich wel gelukt.
0: En vorige week heb je dit met Rick Asher gespeeld?
1: Nee. Of toen zijn we op dit idee gekomen.
0: Oh, op het idee gekomen. Dus ik ben de pilot hier. Oké. Okay.
1: Ik zie al. Hoe moet hier de crash dummy zijn, Rick?
0: Oké dan. Helemaal goed. Ga ik me even mentaal klaar voor maken.
1: Maar over vorige week gesproken. Waar was jij eigenlijk? Jij kwam natuurlijk terug uit de Staten.
0: Ik was naar New York gegaan.
1: New York. Is het nou echt zo bijzonder als mensen zeggen dat het is? Of?
0: Nou, het klinkt misschien heel cliché, maar het is de eerste keer dat ik daar was. Maar omdat er zoveel films en series zijn opgenomen... het voelt net alsof je de weg al kent, zeg maar. Terwijl het natuurlijk helemaal onzin is. Maar Empire State Building ken je. Central Park, dat Natural History Museum, wat trouwens echt wel een aanrader is. Ik heb een helikoptervlucht mogen doen over de stad. En dat zijn ook echt die plaatjes die dan in het begin van zo'n film... Ja, het is exact dat. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik dat mee heb mogen maken. Mm-hmm. Aan het begin was Demi heel erg bang dat we veel met de metro zouden gaan. En dat die heel erg vies en onveilig zou zijn. Nou was dat niet per se het geval. We hebben merendeels gelopen. Maar we zijn ook naar een Yankees-wedstrijd geweest. Wat overigens niet... De Amerikaanse sportcultuur is niet... ik vond meer dat er meer sfeer was bij de gemiddelde keukenkampioenwedstrijd. Keukenkampioenwedstrijd.
1: Want de Yankees, voor de luisteraars, dat is honkbal dan?
0: Jazeker, ja. Dat is het New Yorkse honkbalteam. En honkbal is een van de nationale sporten.
1: Ja, ik wou zeggen, dat is toch dé sport van Amerika, honkbal?
0: Ja, nou, het viel dus...
1: Viel mee.
0: Dat viel dus best wel mee. Ja. Maar toen gingen we met de metro heen. En ik vond dat het reuze meevallen hoe vies en onveilig het was. Er zijn wel heel veel daklozen en zwervers die in de stad rondlopen.
1: Ja.
0: En ik denk wel ergens, omdat het nog best wel zomers weer was... dat als het straks winter is... En al die mensen gaan het dan een warmer plekje opzoeken. En dat is dan meestal de metro. Ja, dan snap ik dat je daar niet zo graag heen wilt.
1: Ja, oké. Okay, fair.
0: Maar ik kan het iedereen aanraden. Een week is ook echt genoeg. Dan heb je alles, heb je alle tijd om alles te kunnen zien. Wij zijn er echt in een rap tempo doorheen gegaan. Maar ik had het zeker niet willen missen. Maar ik kom voor de komende 10 jaar ook niet meer naar terug. Maar ja, uiteindelijk heb je een wolkenkrabber is een wolkenkrabber. Ja, dat heb je dan gezien. Ja. Kun je door. Zo is het wel.
1: Nee, ja, maar ja, het is toch de architectuur erachter en die andere manier van ontwerp, andere manier van bouwen, andere bouwstijl.
0: Ja, ja, en ik vond het ook heel mooi, maar nu heb ik het gezien. Ja, nu snap ik het. Ja. Nu snap ik het.
1: Ik ben toch wel even benieuwd naar die helikoptervlucht, want het is volgens mij niet de goedkoopste hobby of de goedkoopste vorm van transport wat je daar kan uitzoeken, denk ik.
0: Nee, klopt. En voor de uitzending hadden we het ook over jouw vakantie. Misschien dat we daar volgende uur wat meer de tijd voor kunnen nemen. Maar ook die helikoptervluchten, dat is echt lopende bandwerk.
1: Ja?
0: Ja, die staat daarin. Ze delen je in op gewicht. Dus je moet van tevoren je gewicht aangeven. En dan word je geplaatst in die helikopter. En dan sta je met z'n 5 en 8 hier. Dus je hebt dan de tijd van half 6. En 8 is dat de groep van 6 uur al klaar. Hup, introductiefilmpje. Vest om, hup, doorlopen. En terwijl de ene helikopter landt, dan is de andere alweer vertrokken met 5 mensen. Ja, dat is booming business. En het waaide die dag ook nog heel hard. En die guy die zei ook, die piloot, van ja, het is een beetje turbulentie. En ik kan je vertellen, turbulentie in een helikopter, dat is toch een stuk enger hoor.
1: Dat in een vliegtuig.
0: Jezus. Maar ook, je hebt een geweldige view van de stad en... Dat zag er echt top uit. Echt
1: super. Deed je dan een rondje rond de Big Apple of zo? Of had je een bepaalde route die je uit kon kiezen?
0: Je had het eerste plan was dat hij echt over de stad zou gaan. Mm-hmm. Maar als je dan een beetje bij die gebouwen zit, dan is die turbulentie het ergst. En het moet wel veilig blijven natuurlijk. Want dan wil je natuurlijk ook nog steeds met jouw radio kunnen maken. Dus ze hebben een plan B voor als het zo hard waait als het toen deed. En dan gaan ze een stukje de Hudson rivier af.
1: Oh ja,
0: en dan heb je aan de zijkant zie je de hele stad. En dan zie je Central Park. En dat is gewoon even mooi. Nog even langs het Vrijheidsbeeld gegaan, weet je wel.
1: Uiteraard, dat ik niet te missen.
0: Ik, van alles wat ik in New York heel mooi vind... het Vrijheidsbeeld boeit me echt het minst.
1: Ja?
0: Ik heb niet een boot naar het Vrijheidsbeeld, naar het eiland genomen... om naar het standbeeld te kijken. Ik ben met de helikopter ben ik een stukje overheen gevlogen... en vanaf de kant zag ik het gewoon staan. Van ja, dat is inderdaad een standbeeld. En weer terug.
1: Jeeuwig.
0: Ja, sorry, die vond ik niet zo spannend, ja. Het is mijn smaak.
1: Hoe ken je dat? Dat is het pronkstuk van New York, het Vrijheidsbeeld.
0: Ja. Nou, als ik dan toch over 10 jaar weer terug ga, misschien dat ik dan wel meer mijn tijd neem... en dat ik misschien dat ik het wat meer apprecieer.
1: Nou, dan is iets verder gecorrigeerd van de zoute lucht.
0: Wie weet. Hey, we hebben nog 30 seconden.
1: Ja, ik wilde net zeggen.
0: Het nieuws komt er straks doorheen. Iedereen alvast bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie gezellig straks blijven plakken... want dan kun je mij ratenplaats zien spelen met Tim... En dan gaan we later lekker 90s Till Heroes doen. Je had eigenlijk een plaats voor Chesto klaar.
1: Ik had een plaats voor Chesto klaar. Maar
0: dat heeft nu niet zoveel zin meer.
1: Komen we nou niet meer aan toe, want we hebben nog een kleine 10 seconden.
0: Volgende uur misschien.
1: Volgende uur sowieso. En dan zijn we er ook weer bij met Weekend Wars. Dus lekker blijven plakken. En dan zien we elkaar weer terug naar de reclame.
0: Tot zo.
2: Decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar. Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar de Weekend Warriors. Het is de 90's to Heroes vanavond. En dat houdt in dat wij een komend half uurtje 90's plaatjes gaan draaien.
1: Yeah.
0: Het is zaterdagavond even over 7. En dat is een welgeteld uur te vroeg dat de Weekend Warriors nog maar liter uitzendt. Maar dat heeft ermee te maken dat mijn enige radio-compagnon hier tegenover mij, onze Rick de Beer.
2: Hallo.
0: We zijn er met z'n tweeën vanavond en we moeten dus ook met z'n tweeën gaan rocken. Nou ja, en om dan met z'n tweeën 4 uur radio te maken, dat, ja, hè?
2: Nog nooit gebeurd. Ook taai.
0: Het is taai, het is ook, nou ja, het is wel eens gebeurd, maar het is inderdaad wel een vrij taaie job. En onze Rick Essen, die normaliter ook van de partij is, die is bij zijn maatje.
2: Ja.
0: In het restaurant.
2: Bij Roon.
0: Bij werk aan het doen. Zeg ik dat goed?
2: Ja. Jazeker, hij is gevraagd om even te werken. Ik denk dat hij... Dat is iets van mannentekort daar ben. Rick Essen met een goed hart gaat daar dan gewoon helemaal naar Castricum toe om te helpen.
0: Ja, ja. Eigenlijk moeten we die man even een lintje geven.
2: Ja, ja.
0: Dat is gewoon zo goed gedaan.
2: En dan een klap dat hij deze uitzending moet missen, want dat kan natuurlijk weer niet.
0: Ja, dat is gewoon de andere kant. En dat is ook wel een beetje jammer dat hij ons laat vallen. En dan daar gaan we maar goed. Hè? Keuzes, prioriteiten, het hoort er allemaal bij. Ook in het leven kom je daar vaak genoeg... Ben je in aanraking?
2: Gewoon bij het leven.
0: Hoort erbij. Nou ja, zoals ik net al zei, we gaan een half uurtje 90's plaatjes draaien. En dan rond de klok van half, dan sluiten de 90's af met een lekkere hakkenplaat. En die is, kan ik wel al verklappen, van de Party Animals met Flammen en Braxis. Dus dat wordt even lekker stampen en hakken in je huiskamer, in je auto of in de studio in ons geval. En daarna dan gaan we wat recent uitgebracht werk maken. En ja, het is zover. Ook bij de Weekend Warriors doen we nog wel eens een programmawijziging. Namelijk, we gaan rond de klok van 15:15 gaan we een spelletje doen.
2: Een spelletje, hè?
0: Een spelletje. Ja, we gaan een spelletje doen. En nou ja, goed, daar zullen we dan straks even wat meer over vertellen. Maar eerst, je hoorde hem net al, voordat wij de opening deden, hoorde je Oasis met Wonderwall. En dan traffen we daarmee het half uur van de 90's to Heroes af voor deze avond.
3: Het half uur van de 90's.

0: Banger. Even een goede inkomen zo, met Oasis en Wonderwall. En we hoorden hem natuurlijk net al voor de opening van dit programma, maar ook daar zitten nog wel eens kinderziektes in. Techniek werkt niet altijd mee, zul je zeggen.
1: Kan gebeuren.
0: Wat wel meegewerkt heeft, is dat het research team al wat informatie opgegraven heeft over deze gebroedelijke band. En Beer, ik zou zeggen, take it away, wat kun je de luisteraar nog vertellen?
1: Wat kon ik uit mijn hoofd al vertellen zonder onderzoek te doen? Ik denk dat het onderzoek heeft dat inderdaad bevestigd. Kijk. Dit is misschien een van de meest gecoverde nummers ooit. Mm-hmm. Dit is een van die nummers die ik nog op de MAVO volgens mij op de gitaar moest leren spelen. Dus ja, dit is voor iedereen is dit een bekende, uitgebracht in 1995. Geschreven door een van de broers, Noel Gallagher. En gezongen samen met Liam Gallagher. Stond op het album What's the Story, Morning Glory. Oasis is ook heel erg verbonden met de voetbalclub Manchester City. Die zijn nu een beetje in het zware weer terechtgekomen, omdat ze erachter zijn gekomen dat ze over de afgelopen 10 jaar heel veel financiële fraude hebben gepleegd. Dus is de vraag wat er met die trofeeën gedaan wordt. Maar dat heeft niks met Oasis te maken natuurlijk. De titel heeft niet echt een duidelijke vaste betekenis. Een van de meest gegoogelde termen in die periode was wat is een Wonderwall eigenlijk?
0: Een Wonderwall.
1: Niemand die het kan vertellen. Ook de zangers en schrijvers hebben gezegd dat het verwijst niet naar iets specifieks.
0: Oh.
1: Dus helaas. Een echte Britse popklassieker. En Liam en Noel gingen in 2025 weer samen op tour, waarin dit nummer veelvoudig gespeeld werd na jarenlang van ruzie. En ze zijn ook weer volgens mij gepland om het 1 keer in 2027 weer in Nederland te doen, maar ze zijn ook een paar keer al geboekt voor in Groot-Brittannië.
0: Groot-Brittannië. Heb jij behoefte, interesse om naar Oasis te gaan? Of zeggen van nou,
1: niet per se. Ik heb niet heel veel van hun nummers buiten deze. Jij wel?
0: Geen groot fan.
1: Geen groot fan. Nou ja, niet geen groot fan. Ja, goed gezegd. Jij wel?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een mooie band, vind ik. Mm-hmm. En ze hebben hele mooie liedjes gegeven, maar ik ken er gewoon niet zo heel veel van. Ik ben nog iets te jong. Ja, het is ongelooflijk, maar ik ben te jong voor de band, denk ik.
1: Nou, dat kan. Kan heel goed.
0: Wat ook kan, is dat we naar de volgende plaat gaan. En dat is eentje die stond oorspronkelijk niet in de lijst. Maar die heb ik gauw even tussen gefietst, omdat het toch wel even een lekker Eurodance plaatje was. En dan heb ik het over Exterminate van Snap.
2: Het half uur van de 90's.

0: Met een soepele fade-out gaan wij de other night in. Dit was MC Star met The Real McCoy. Niet de fake McCoy, maar The Real McCoy.
1: The Real McCoy.
0: The Real McCoy, de enige echte. Met een Another Night. En Beer, ik ben heel benieuwd wat jij over deze duo hebt kunnen vinden.
1: Ja, terwijl het buiten donkerder wordt, zal ik hier daar wat informatie over geven.
0: Kijk.
1: Uitgekomen in 1993. The Real McCoy is een Duitse Eurodance groep. Het werd een grote hit in de jaren 90. Het verscheen op het album Another Night, waarbij de track rap combineert met vrouwelijke zang en Eurodance beats. In de VS bereikte het nummer in 1974 de derde plaats in de Billboard Top 100.
0: Oh, dat is netjes.
1: In Canada werd het de nummer 1 hit.
0: Oh.
1: In het Verenigd Koninkrijk kwam het nummer op de tweede plek. En dan ga ik aan jou vragen, Tim de Wit, waar kwam deze in Nederland? Op de ranglijst? In de officiële top 40? Nee, het zal je tegenvallen. Dit komt op de 13e plek.
0: 13? Wat?
1: Ja, zeker. Er bestaan twee verschillende versies van de videoclip. Een Europese en een Amerikaanse. Ik weet niet waarom, dat kon ik niet even snel vinden binnen het tijdsbestek. En ja, na het Amerikaanse succes werd de groepsnaam ingekort tot The Real McCoy. In plaats van... Van volledig uitgeschreven. Mm. En dit was natuurlijk de track die doorbrak voor ze in de Amerikaanse markten.
0: Ik vind het toch wel bijzonder dat gewoon in landen waar muziek best wel hoog aangeschreven staat, dat ze daar ook heel hoog scoren.
1: Mm-hmm.
0: En dat op het moment dat een land als Nederland, wat toch wel een beetje

0: beetje dance ontwikkeld heeft. Dat ze daar zo laag, nou ja, gewoon 13e plek is nog steeds, begrijp je niet verkeerd, gewoon best wel heel goed gedaan.
1: Zeker.
0: Maar in vergelijking met de andere landen die op het lijstje staan, denk je toch, ja, dat valt inderdaad wel tegen hoe hoog ze daar uitkomen. Zijn wij daar zo kritisch?
1: Terwijl je niet zou zeggen dat dat soort muziekstijlen daar zo groot waren in Amerika en Canada. De meeste artiesten kwamen uit Nederland, Duitsland, België.
0: Ja, dat is zo inderdaad.
1: Doet stof tot nadenken.
0: Dat kun je wel zeggen. En nou ja, goed, stof tot nadenken, dat stof gaat straks opwaaien, want we gaan richting het hakkenplaatje. Maar eerst hebben we de Go-Go Dolls met Iris.
1: Een van mijn favorieten.
0: Knallen eruit met de Party Animals. Maar eerst hebben we Iris.
2: Het half uur van de 90's.

0: Ja, dat was hem dan.
1: Wat een feest, jongens.
0: Wat een feest. En terwijl Rick de Beer het zweet van zijn voorhoofd heeft en weer uitgepuft hier schuiven. Ja, je hebt lekker staan hakken, hè?
2: Zeker, zeker. Als geen ander.
0: Als geen ander. In de gakbal, huppatee. Nee, dit was het half uur van de 90's. We eindigden met de Party Animals met Hava Naquila. En daarmee zijn we het half uur van de 90's gepasseerd. En dat is ook al te zien op de klok, aangezien het 3:30 is.
2: Gaat snel, gaat snel.
0: Ja, wat gaan we het komende half uur nog doen? We gaan even wat moderne plaatjes draaien. Ik heb Chesto al klaarstaan, dus daar gaan we straks mee starten. En dan gaan we rond 3:15 gaan we nog een spelletje doen.
2: Spelletje.
0: Let's go. En dan gaan we daarover even later meer vertellen. Maar eerst even lekker beuken met Chesto.
3: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

0: Waar ben jij nu?
1: Ben er nog.
0: Rick is er nog. Where are you now van de Lost Frequencies? En normaliter zouden wij nu gewoon wat plaatjes doordraaien. Maar ik heb bedacht, we gaan het even anders doen vanavond.
1: Helemaal anders.
0: We gaan een spelletje doen.
1: Hey.
0: Wat? Een spelletje? Ja, we gaan een spelletje doen. En nou ja, goed. Ik heb hier even met Rick de Esser, dus de andere Rick. Heb ik even zitten sparring. Ik denk van, ja, wat past nou binnen het programma van de Weekend Voice? Dus ik heb wat gevonden. Namelijk een spelletje waarin je de intro van een liedje moet raden.
1: Mm-hmm, zeker.
0: En dat is niet zomaar, want we hebben de intro opgedeeld in een aantal clips van een aantal seconden. En naarmate je het meer fout hebt, des te langer de intro duurt. En dan is het natuurlijk de kunst om zo snel mogelijk, bij zo min mogelijk seconden, de intro te raden. En dan dus ook gelijk te raden van welk liedje het is.
1: Helder.
0: Nou ja, wat we dus hebben, en ik zal hem even bij jou op het scherm toven, Rick. Is we kunnen kiezen uit alle soorten muziek of hip-hop.
1: We horen bij elkaar, toch? Zijn een team hierin weer.
0: Ja, uiteraard. We zijn hier een team. Ik heb het vanmiddag even gespeeld, maar ik heb dus ook geen idee of dit dezelfde plaat is of dat dit een andere plaat is. Dus het wordt voor mij ook een soort try-out. En nou ja, goed, het idee is dus dat je ziet hem al staan, de eerste
1: 0,1 seconde.
0: Heb je 0,1 seconde. Dus dat zou heel tof zijn als we hem dan al raden. Ik heb een beetje betwijfels.
1: Ja.
0: Want het is wel erg kort. En nou ja, goed, dan wordt het 1 seconde, dan wordt het 3 seconden, dan wordt het 5. En volgens mij is het daarna is het gewoon iets van 10 seconden intro wat je dan krijgt. Nou, als we dat niet hebben, dan mogen we een beetje gaan twijfelen aan onszelf.
1: Maar
0: toch, we gaan het gewoon lekker proberen. Ik denk, dit is gewoon even wat anders. Gewoon even een spelletje bij de Weekend Warriors.
1: Vind ik leuk.
0: Luisteraars thuis, die kunnen ook gewoon meedoen en pen het even mee. En als je hem eerder raadt dan ons, drink een biertje op ons. Dan komt het helemaal goed.
1: Helemaal goed.
0: Dus ik ga er even voor staan, want ik ben toch ook wel zeer benieuwd. En dan is mijn vraag aan mijn collega Beer. Yes. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan trappen wij af met de intro van 0,1 seconde.
1: Dat is het!
0: Dit is het.
1: Is dit het begin van die drumpartij van... Trum, trum, trum, trum, van... I can feel it coming.
0: Of van Phil Collins?
1: Ja. Maar dat is op 0,1 seconde.
0: Even denken.
1: Ja, snap je het begin van die drumpartij die ik bedoel?
0: Ja, ik snap hem zeker. Dat is In the Air Tonight.
1: Van... Ja.
0: Maar ik ben nou heel benieuwd als ik hem nou aantik, zeg maar, of het dan gelijk klaar is.
1: Ik denk het wel, Oh, je bedoelt, oh, zo. Of, oh, oké. Okay, nee, zo zeker ben ik er ook niet van, nee. Okay.
0: Ja, ik heb hier nog geen beeld bij.
1: Maar het is zo kort.
0: Oké, okay, dan gaan we hem even eentje opschrijven. Dan gaan we de intro iets langer maken. 0,5 seconden. Gaat het lukken?
1: Misschien.
0: We gaan luisteren.
1: Nu denk ik dat het die Rickroll is van Rick Ashley. Never Gonna Give You Up. Doe nog eens. Dat begint ook met een drumpartij. Maar ik weet het niet zeker.
0: Nou, ik heb hier absoluut nog geen gevoel bij. Oh, het is gewoon...
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: Skip.
0: 2 seconden. Nou, dat moet wel gaan lukken, denk ik.
1: Oh.
0: Oh,
1: dit is... I can lift you up. I can show you what...
0: Save the sound. Oh, save and sound. The capital cities.
1: Ja, heel goed. Dat is hem, 100%. 100%.
0: Submit.
1: Yay! Yeah.
0: Hey, we hebben hem.
1: Sommige mensen hadden het zo bij 0%.

0: Save a Sound van de Capital Cities. En dat was de plaat die wij geraden hadden met de intro-quest. En nou ja, goed, die hebben we natuurlijk binnen 3 hits hebben wij die gehaald. En dat is lager dan het gemiddelde. Want de meesten die hadden hem zeg maar bij 3,3 hits gehaald. En nou ja, goed. Er zijn dus ook een hele hoop mensen. En dat vind ik wel bijzonder. Die hadden hem dus bij een intro van 0,1 seconde hadden ze de plaat al geraden. En dat
1: crazy.
0: Vind ik echt wel heel, heel bizar. Want ja, zo lang is die intro niet. Maar blijkbaar dusdanig herkenbaar dat de meesten hem toch geraden hadden.
1: Doen de mensen thuis goed? Doen de mensen thuis goed?
0: Ja, dat doen ze zeker goed. En dat plaatst ons team Beer en De Wit in de top 67,2% van vandaag.
1: Hey.
0: Dus dat is wel super vet.
1: Mag gezegd worden, hoe heet deze app of website voor de mensen thuis?
0: Dit heet Songless. En als je dat intikt op Google, dan moet je de bovenste hit pakken, als het goed is.
1: Ik geef het meteen even door. Super.
0: Dan kom je daar, als het goed is.
1: Lekker.
0: Jij wilde een tweede poging
1: doen. Ja, ik wil nog een keer. Het is natuurlijk leuk. Ik wil het nog wel een keer doen. Ja, zeker. Als het de show het toelaat, wil ik het zeker nog een keer proberen. Met een andere.
0: Nou ja, zeker. Want we hebben nog 9 minuten. Dus dat gaan we makkelijk halen. En speciaal voor jou, omdat het jouw genre is.
1: Oh, ja.
0: Heb ik gekozen voor hip-hop.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou weet ik niet of wij dat gaan halen.
1: Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet.
0: Want mijn hip-hop kennis is nou ja, niet het meest uitgebreide, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver wij gaan komen. Maar ja, weet je, jij bent fanatiek hip-hop fan, dus ik heb er alle vertrouwen in. Jij straks bij de eerste 0,1 seconde gelijk zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Is goed.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we hier beginnen met de intro van welgeteld 0,1 seconde in het genre hip-hop.
1: Er was niks. Of was het? Want die schuif niet over?
0: Nee, dat was wel wat. Wacht even. Ah ja, daar is dat.
1: Nog een keer? Ja.
0: Ik zie een hoge, fronste blik aan de overkant.
1: Nog een keer? Ja, maar dat vind ik geen hip-hop waar ik het uit herken. Nog een keer? Ik vond het een beetje klinken van I Need a Dollar, weet je wel. Maar ik weet ook niet of een gok, zeg maar, er meteen voor gaat dat ik hem helemaal fout heb. Maar dat kunnen we even testen. Hij staat ineens tussen, dus dan zou het hem niet zijn, denk ik.
0: Ja, want wat is volgens jou dan de complete titel?
1: I Need a Dollar, is het. Dat is de complete titel. En als hij er niet tussen staat, dan weet ik in ieder geval dat het hem niet is. Dus dan kun je hem skippen.
0: Ja, maar jij kan zeg maar meekijken.
1: Ja, maar ik zie er niet tussen staan. Nee, dan is het hem niet. Dan is het hem niet.
0: Maar ik heb de titel zoals hij hier staat, heb ik wel gewoon correct gespeld, hè? Want lang leven dyslexie, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Nee, prima. Gaan we skippen?
1: Ja.
0: We gaan naar een intro van 0,5 seconden. En dan ben ik heel benieuwd of weer al iets in zijn hoofd gaat voeren.
1: Nee, ik ben compleet weg kwijt. Nee, geen idee. Doe nog een keer. Nee, geen idee. Nee, totaal niet.
0: Het is wel een overduidelijke reactie. Ik ben ook echt compleet blank wat dat betreft. We gaan naar een intro van 2 seconden. En de mensen luis, pen even mee, hè?
1: Ja, dan is dit gewoon een hip-hop nummer dat ik niet ken. Want anders had ik hem al lang al herkend. Ik heb geen idee wat dit nummer is. De stem kan ik ook niet plaatsen, dus ik heb geen idee.
0: Ik kijk hier naar de overkant en ik zie echt 1 groot schaag tegen boven het hoofd gerekte weer. Oké, nou, dan gaan we door. Die. Intro van 8 seconden. Nou, dit moet toch wel lukken, zou je zeggen. That's what they've been waiting for.
1: You ready? Ja, nee. Niet ready.
0: Oh. Ain't this what they've been waiting for?
1: You ready? Ik kan de artiest niet eens plaatsen. Ik heb geen idee. Je kan het hele nummer afspelen. Ik ga er echt niet op komen.
0: Oké, dan gaan we nou naar een intro van 15 seconden. En ergens vind ik dit toch
1: ja,
0: al...
1: sorry, ja. Ik heb niet... I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had...
0: Ik zie wat, wat tandwielen ratelen.
1: Nog een keer.
2: Ain't this what they've been waiting for? You ready? I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had...
1: Dat is Meek Mill. Dat weet ik wel.
0: Help mij even mee met spelen.
1: Meek Mill. M-E-E-K.
0: Ja.
1: En dan... Mill. Nee, met I-L-L. Yes. En als... Even kijken.
0: Het zijn best wel wat suggesties wat die geeft.
1: En als je er iets achter gooit van Times Like This? Want dat is wat hij zegt in zijn... Zit niet echt iets tussen... Ah, doen we de tweede. Dreams and Nightmares.
0: Ja?
1: Ja, sure. Ik heb één gok, ja.
0: Nee, joh!
2: Ain't this what they've been waiting for?
0: Ongelooflijk, waar heeft het voor elkaar? Poging 5, intro van 15 seconden. Meek Mill, Dreams and Nightmares.
1: Dat is nog beter dan het gemiddelde. Ja, joh.

0: Yeah.
1: Yeah, man.
2: Meek Mill.
3: Meek Mill.
2: Crimson Nightmares.
3: Yeah.
2: Die kennen we natuurlijk. En toevallig ook geraden.
1: En die hadden we inderdaad geraden met Check de Intro. En daarmee hebben we het eigenlijk best wel goed gedaan. Want we hebben in poging 5 met een intro van 15 seconden hebben we de track geraden. En dat is onder het gemiddelde van 5,2. En er zijn dus een hoop mensen die hebben het gewoon opgegeven. En daarmee zijn we in de 23,7% van de vandaag geraden mensen.
0: Lekker. En maar dit rubriekje moet je zeker terug laten komen. Je zei Check de Intro. Zo moet je het noemen, het rubriekje. Check de Intro.
1: Check de Intro.
0: Dus 100%. Het is een groot succes, man.
1: Dus dat gaan we zeker doen.
0: Wat
1: en
0: leuk.
1: Daarmee zijn we toch wel een beetje aan het eind gekomen van de Weekend Warriors vanavond. We hebben nog 12 seconden op de klok. Rick de Beer, heel erg bedankt dat je erbij wilde zijn. Jullie luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En dan zien we elkaar de volgende week weer.
0: Let's go.
1: Dag.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

over Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. When I'm alone in my room.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op het strand van IJmuiden rijden 22 grote terreinwagens over zandbulten en een container tijdens Unimog en Groter. Het evenement draait om het spektakel van zware voertuigen die langzaam over een hindernisbaan rijden. Bezoekers kunnen soms zelf meerijden. Frank Kraaienveld neemt morgen afscheid van de Bintangs, opgericht in 1961. Hun eerste single uit 1965, You Cannot Judge a Book by the Cover, werd opgenomen in de Bovema-studio in Heemstede. De band werd landelijk bekend via Muziek Express en bracht meer dan 30 singles uit. Langs het Noordzeekanaal liggen woningen, industrie en natuur dicht bij elkaar. Maar de ruimte wordt schaarser. Industrie moet verduurzamen, er zijn nieuwe woningen nodig en natuur verdient een plek. NH zendt een driedelige serie uit over dit gebied. Elke zaterdag vanaf 16:45 s'avonds. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft. Een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking football, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op het strand van IJmuiden rijden 22 grote terreinwagens over zandbulten en een container tijdens Unimog en Groter. Het evenement draait om het spektakel van zware voertuigen die langzaam over een hindernisbaan rijden. Bezoekers kunnen soms zelf meerijden. Frank Kraaienveld neemt morgen afscheid van de Bintangs, opgericht in 1961. Hun eerste single uit 1965, You Cannot Judge a Book by the Cover, werd opgenomen in de Bovema-studio in Heemstede. De band werd landelijk bekend via Muziek Express en bracht meer dan 30 singles uit. Langs het Noordzeekanaal liggen woningen, industrie en natuur dicht bij elkaar. Maar de ruimte wordt schaarser. Industrie moet verduurzamen, er zijn nieuwe woningen nodig en natuur verdient een plek. NH zendt een driedelige serie uit over dit gebied. Elke zaterdag vanaf 16:45 s'avonds. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft. Een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking voetbal, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op het strand van IJmuiden rijden 22 grote terreinwagens over zandbulten en een container tijdens Unimog en Groter. Het evenement draait om het spektakel van zware voertuigen die langzaam over een hindernisbaan rijden. Bezoekers kunnen soms zelf meerijden. Frank Kraaienveld neemt morgen afscheid van de Bintangs, opgericht in 1961. Hun eerste single uit 1965, You Cannot Judge a Book by the Cover, werd opgenomen in de Bovema-studio in Heemstede. De band werd landelijk bekend via Muziek Express en bracht meer dan 30 singles uit. Langs het Noordzeekanaal liggen woningen, industrie en natuur dicht bij elkaar. Maar de ruimte wordt schaarser. Industrie moet verduurzamen, er zijn nieuwe woningen nodig en natuur verdient een plek. NH zendt een driedelige serie uit over dit gebied. Elke zaterdag vanaf 16:45 s'avonds. Bij DEM in Beverwijk opende Clubhuis De Derde Helft. Een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Wekelijks zijn er activiteiten zoals walking voetbal, bewegen op eigen tempo en gezelschapsspellen. Deelnemers bepalen samen het programma, gericht op bewegen en sociale contacten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.